bed. We gaan wat onrust stoken voordat het ochtend wordt. Zo, zo. Ik hoor je stem die brult een lied van overzee. Bretagne gaf het aan je mee, een dorp in slaap gehuld, verdronken in de mist. Al lig je diep, zo, zo, je lied wordt gehoord. Al lig je diep, je leeft nog voort. Zo, zo. Wij knokken deze nacht als elke nacht tevoren. Jij rijdt het land weer door, ik bespeel een volle bak. Dit graf is het decor. Zo, zo. Wij liggen hier te praten van jeugd die plots voorbij was.

kloot die alles mag. Zo'n zak, zo'n tyfusleider. Zo, zo. De bloemen die ik vrees, mijn handen die weer trillen. Ik weet, jij ligt te rillen, schaamtje voor mijn grillen. Mijn lijstje met clichés.